lapur, batiklak, bestia, jodidu. Bilapur, batiklak, bestia, jodidu.